Nka mɛyɛ dɛn, anka mɛyɛ dɛn naa, sɛ nyɛ w'awurade a wobɔɔ me ho ban. Sɛ nyɛ w'awurade a wobɔɔ me ho ban. Mɛsɛ nka mɛyɛ dɛn, nka mɛma bɛyɛ dɛn, anka me kunu bɛyɛ dɛn.